Om het verdrag van Maastricht beter te begrijpen, moeten we eerst even terug in de tijd voor wat historische context. Het Europese project ging van start in de nasleep van de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. De Europese regeringen waren vastbesloten om een nieuwe oorlog te voorkomen. En volgens hen zou economische samenwerking leiden tot duurzame vrede. Vanuit die overtuiging richtte zij in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op. Daarop volgde bij het Verdrag van Rome in 1957 de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De volgende belangrijke stap was de Europese Akte van 1986. Het doel daarvan was om uiterlijk in 1992 een interne markt binnen de Europese Economische Gemeenschap tot stand te brengen. Deze interne markt zou het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal garanderen. Aan het eind van de jaren 80 hadden de leden van de Europese Economische Gemeenschap echter behoefte aan verdere integratie. Niet alleen economisch, maar ook op politiek gebied. Het Verdrag van Maastricht, officieel het verdrag betreffende de Europese Unie, werd op 7 februari 1992 in Maastricht ondertekend door de 12 leden waaruit de Europese gemeenschappen toen bestonden. Het verdrag trad op 1 november 1993 in werking, nadat het door alle leden was geratificeerd. Het verdrag van Maastricht was op allerlei manieren baanbrekend. In de eerste plaats werd de Europese Unie formeel opgericht, waardoor de Europese Economische Gemeenschap een nauwer en meer omvattend samenwerkingsverband werd. Daarnaast werd het burgerschap van de EU geïntroduceerd. Dankzij dit nieuwe concept konden burgers vrij binnen de Europese Unie reizen en verblijven. Ze kregen ook actief en passief stemrecht bij lokale verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement in een EU-land van hun keuze. Dat bracht een sterker gevoel van Europese eenheid en identiteit teweeg. Een van de belangrijkste aspecten van het Verdrag van Maastricht was dat het de blauwdruk vormde voor de Economische en Monetaire Unie. Die leidde uiteindelijk tot de invoering van de euro als gemeenschappelijke munt, waarmee de economische stabiliteit zou worden gestimuleerd en handel en reizen tussen de EU-landen makkelijker zouden worden. Met het verdrag kwam een Europese Unie tot stand die rustte op drie pijlers. De eerste pijler betrof de Europese gemeenschappen en omvatte beleid op het gebied van economie, sociale zaken en milieu. De tweede pijler bestond uit het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Het doel daarvan was zorgen voor een uniforme externe aanwezigheid en veiligheidsstrategie. Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken vormde de derde pijler, met als zwaartepunten rechtshandhaving, juridische zaken en immigratiebeleid. Dankzij het verdrag werd de rol van het Europees Parlement aanzienlijk groter, en wel door de invoering van de medebeslissingsprocedure. Daarmee kreeg het parlement ruimere wetgevingsbevoegdheden en werd het samen met de Raad van de Europese Unie op veel beleidsterreinen medewetgever. Het parlement kreeg via dit verdrag ook meer invloed op de Europese Commissie. Zo kreeg het de bevoegdheid om de voorgedragen kandidaat voor het ambt van voorzitter van de commissie en de commissie als geheel goed te keuren of af te wijzen. Daarnaast kreeg het parlement een sterkere rol toebedeeld bij begrotingszaken, waardoor het meer controle kreeg over de EU-begroting. Dankzij deze ontwikkelingen is het besluitvormingsproces van de EU transparanter geworden en is de wil van de burger beter vertegenwoordigd. Het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam en later het Verdrag van Nice. Het Verdrag van Amsterdam werd ondertekend op 2 oktober 1997 en trad in werking op 1 mei 1999. Het had tot doel de Europese instellingen te stroomlijnen als voorbereiding op toekomstige uitbreidingen van de EU. Ook werd het concept van nauwere samenwerking geïntroduceerd. Dat houdt in dat een groep EU-landen ervoor kan kiezen om onderling een samenwerking aan te gaan om op bepaalde terreinen vooruitgang te boeken, zelfs als andere EU-landen daar niets voor voelen. Deze flexibiliteit was essentieel om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften en belangen van een groter wordende EU. Verder werd bij het Verdrag van Amsterdam het sociale hoofdstuk opgenomen in het EU-recht, waarmee het belang van sociale rechten, werkgelegenheid en non-discriminatie werd benadrukt. Het verdrag was ook bedoeld om een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen, die moest leiden tot nauwere samenwerking tussen de EU-landen op het vlak van bijvoorbeeld asiel, immigratie en justitie. Bovendien is het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid dankzij het verdrag aangescherpt, omdat daarbij de functie van hoogste diplomaat van de EU in het leven werd geroepen. Dankzij de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken, zoals deze belangrijkste diplomaat officieel heet, kan de EU eensgezinder optreden op het internationale toneel. Verder werden de Europese instellingen via het verdrag hervormd
om de efficiëntie daarvan te verbeteren en werden de medebeslissingsprocedure en de bevoegdheden van het Europees Parlement uitgebreid. Het verdrag van Nice werd op 26 februari 2001 ondertekend en trad 2 jaar later in werking. Het diende er vooral toe om de EU voor te bereiden op de grootste uitbreiding tot nu toe, de toetreding van 10 nieuwe landen in 2004. Met dit verdrag werd de weging van stemmen in de Raad bijgesteld, werd de samenstelling van de Europese Commissie gewijzigd en werd het gebruik van besluitvorming met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen uitgebreid. Deze veranderingen waren cruciaal om ervoor te zorgen dat de besluitvormingsprocessen van de EU ook met een groter aantal lidstaten efficiënt en doeltreffend zouden blijven. Via het verdrag van Maastricht en de daarop volgende verdragen van Amsterdam en Nice zijn er cruciale stappen gezet in het Europese integratieproces. Met het verdrag van Maastricht werd de basis gelegd voor de EU zoals we die vandaag de dag kennen, door de invoering van verregaande politieke, economische en sociale veranderingen. Hierop werd voortgebouwd met het verdrag van Amsterdam en het verdrag van Nice, waarbij institutionele kwesties werden aangepakt en de EU werd voorbereid op nieuwe uitbreidingen. Deze verdragen weerspiegelen de dynamische en evoluerende aard van de Europese Unie. Ook blijkt eruit dat de EU zich kan aanpassen en hervormen als zich nieuwe uitdagingen en kansen voordoen. Ook als de EU blijft groeien en veranderen, zullen deze oprichtingsverdragen de grondslag vormen voor haar structuur en bestuur. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.

deed de Europese ombudsman een concreet voorstel. EPSO kon onderzoeken of het de technische aspecten van een afgelopen proef, waaronder de werking van de verschillende programma's, met terugwerkende kracht kon analyseren op basis van de technische gegevens. EPSO zou er dan al het mogelijke aan moeten doen om deze functionaliteit als vereiste op te nemen in contracten met toekomstige leveranciers van online proeven. Bij de vier andere onderzoeken vroeg O'Reilly aan EPSO om contact op te nemen met de klagers en samen op zoek te gaan naar een passende en rechtvaardige oplossing voor elk geval. Maar dat is nog niet alles. De Europese ombudsman is niet alleen actief bij specifieke klachten, maar kan ook proactief ingrijpen in meer algemene, strategische kwesties. In dat geval richt het orgaan zich op zaken van algemeen belang en onderzoekt het hoe goed de Europese instellingen en het democratisch besluitvormingsproces van de EU werken. Laten we weer even terugkeren naar ons voorbeeld van EPSO. Terwijl de vijf eerder genoemde onderzoeken naar klachten over de selectieproeven werden gevoerd, stelde de Europese ombudsman ook zelf een onderzoek in naar de manier waarop EPSO de online proeven inzet. In dit onderzoek bracht de ombudsman een aantal belangrijke bevindingen naar voren. De ombudsdienst raadde EPSO aan erop toe te zien dat de technische vereisten van de online proeven bepaalde kandidaten niet benadelen en hen niet verhinderen om mee te doen. Verder gaf de ombudsdienst EPSO het advies om kandidaten duidelijke instructies te geven over hoe ze tijdens de proeven technische problemen kunnen oplossen en klachten kunnen indienen. Bovendien drong de ombudsman aan op een herziening van de richtlijnen voor het indienen van klachten. Daarnaast suggereerde ombudsvrouw O'Reilly dat kandidaten de mogelijkheid zouden moeten krijgen om de proef in een testcentrum af te leggen, als EPSO geen gelijke kansen kan waarborgen bij online proeven. Het is belangrijk om te onthouden dat de Europese ombudsman geen onderzoek kan doen naar klachten die betrekking hebben op nationale, regionale of lokale kwesties binnen de EU-landen, ook al hebben deze te maken met de Europese Unie. In zulke gevallen zijn de nationale of regionale ombudsdiensten de aangewezen instanties. Elk jaar behandelt het bureau van de Europese ombudsman meer dan 700 klachten uit alle hoeken van de EU en opent het meer dan 350 onderzoeken. De ombudsman biedt niet alleen hulp aan burgers, maar ook aan bedrijven en organisaties die problemen ondervinden met de administratie van de Europese Unie. Daarmee is de ombudsman essentieel voor de goede werking van de EU.

Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.

0: peu de personnalités ont réussi à allier avec autant de panache une carrière artistique éblouissante et un engagement politique fort. Mélina Mercouri fait partie de ces rares exceptions. Actrice adulée et star de cinéma international, elle est devenue une figure politique majeure après le coup d'état militaire de 1967 en Grèce. Elle a parcouru le monde pour dénoncer la dictature et défendre la démocratie. Après la chute du régime, elle est devenue la ministre de la Culture ayant exercé le plus long mandat en Grèce. Elle a également participé à la fondation du Parti Socialiste Panhellénique. Mélina Mercouri a travaillé sans relâche à la sensibilisation culturelle en Europe et son héritage perdure aujourd'hui grâce à des initiatives telles que le programme des capitales européennes et la fondation Mélina Mercouri. Vous écoutez un podcast de notre rubrique « L'histoire et les faits ». Dans ces épisodes, nous vous racontons l'histoire des femmes et des hommes qui ont construit l'Europe, son identité et ses valeurs. Ce sont nos mères fondatrices et nos pères fondateurs. Amalia Maria Mercouri voit le jour à Athènes en 1920. Après des études de théâtre, elle devient très vite une actrice de premier plan. C'est son rôle dans la pièce « Un tramway nommé Désir » en 1949 qui lancera sa carrière. Peu après, elle remporte le prix Marika Kotopouli de la meilleure interprétation féminine. Au cinéma, c'est avec son premier film « Stella, femme libre » réalisé par Michalis Kakoyanis qu'elle fait sensation à Cannes en 1956. C'est là qu'elle rencontre le réalisateur américain Jules Dassin, qui deviendra son mari et son collaborateur. Mais c'est « Jamais le dimanche », tourné en 1960, qui lui vaut le prix d'interprétation féminine à Cannes et 5 nominations aux Oscars. Le 21 avril 1967, alors qu'elle est en représentation à New York, Mélina apprend qu'un groupe d'officiers de l'armée a pris le pouvoir en Grèce. C'est le début de la junte grecque, aussi appelée « régime des colonels ». Dès lors, Mélina monte au front. Sur scène, elle martèle inlassablement son slogan « La démocratie vaincra ». Tout au long des 7 années de règne du régime, elle sillonne la planète pour appeler au retour de la démocratie. Résultat, les colonels lui retirent sa nationalité grecque. Un coup bas qui ne fait que renforcer sa détermination. Un jour, à 4h du matin, le Daily Mail m'a appelé et m'a dit « Ils vous ont retiré votre citoyenneté ». J'étais la première à qui on la retirait. À moitié endormie, dans un anglais approximatif, j'ai répondu « Je suis né grec. Lui, il est né fasciste et mourra fasciste. Moi, je suis né grec et je mourrai grec. » Malgré les menaces et même une tentative d'assassinat, son état d'esprit ne faiblit pas. Elle continue son combat à travers des discours, des concerts et des interviews jusqu'au retour de la démocratie en 1974. De retour au pays, elle participe à la création du PASOK, le Parti Socialiste Grec, et entre au Parlement grec en 1977. En 1981, quand le PASOK remporte les élections, elle devient ministre de la Culture. Elle est la première femme à occuper ce poste et est celle qui y restera le plus longtemps dans l'histoire de la Grèce. En tant que ministre, elle transforme la vie culturelle. Elle ouvre les musées aux citoyens, fait de l'éducation par le patrimoine une priorité et lance de grands projets tels que le musée de la culture byzantine à Thessalonique. Elle lance aussi sa célèbre campagne pour le retour des sculptures du Parthénon.
1: Adage Shakespeare mean to England, St. Paul's Cathedral.
0: Que représente Shakespeare pour l'Angleterre? Et la cathédrale Saint-Paul? Que représente le Taj Mahal pour l'Inde? Et les peintures de la chapelle Sixtine pour l'Italie? Les marbres du Parthénon sont notre fierté. Ils sont notre identité. Ils sont notre lien avec l'excellence grecque. Ces œuvres incarnent notre idée de la démocratie et de la liberté. Mais son plus grand héritage à l'échelle européenne, c'est sans doute la création des capitales européennes de la culture. Elle convainc les ministres européens de faire de la culture une priorité pour l'Union. Athènes sera la première capitale européenne de la culture en 1985. Mélina Mercouri tisse également des liens culturels avec les pays d'Europe de l'Est, avant même la chute du rideau de fer. Au début des années 90, elle jongle à nouveau entre art et politique. Quand le PASOK revient au pouvoir en 1993, elle reprend le ministère de la Culture et met l'accent sur les liens entre culture et éducation. Mélina Mercouri s'éteint à New York en 1994. Ses funérailles, célébrées avec les honneurs réservés à un premier ministre, témoignent de l'amour profond que lui portait le peuple grec. Aujourd'hui, sa vision continue de rayonner à travers la fondation Mélina Mercouri, qui fait vivre la culture grecque dans le monde entier. Depuis 2007, la Fondation décerne chaque année le prix du théâtre Mélina Mercouri à une jeune actrice, à qui est aussi remise la broche emblématique de Mélina, qui est passée d'une lauréate à l'autre, gardant ainsi vivant son esprit sur la scène. Pour Mélina Mercouri, ce n'était pas une affaire de titre ou de trophée. Ce qui comptait, c'était l'amour. L'amour de la Grèce et celui qu'elle recevait en retour. Sa voix et sa vision continuent à inspirer les générations d'aujourd'hui. Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen.
2: I EU findes der flere forskellige typer love. Nogle er bindende, andre er ikke. Nogle gælder for alle medlemslande, andre kun for nogle få. I dag vil vi fokusere på en særlig vigtig type lov, nemlig direktiver. Et direktiv er en retsakt, som vedtages af EU-institutionerne og rettes til medlemslandene. Direktivet fastsætter et mål, som landene skal nå og hører under den såkaldte afledte EU-ret. Den afledte EU-ret er det sæt af regler, der stammer fra de principper og mål, der er fastsat i EU's traktater, som er den primære ret. Hvis du er nysgerrig efter at vide, hvad EU's traktater går ud på, findes der en anden episode om netop dem i denne podcastserie.
3: Men lad os vende tilbage til vores aktuelle emne med et eksempel på et direktiv. Vi kan tage direktivet om engangsplast. Målet med dette direktiv er at mindske engangsplastens indvirkning på miljøet. For at nå dette mål opfordres EU-landene i direktivet til at reducere eller endda forbyde brugen af engangsplast, som f.eks. plastiktallerkener, sugerør og kopper. Direktivet blev offentliggjort i juni 2019 og trådte i kraft i juli 2021. Hele processen har selvfølgelig taget tid. Det har taget tid at få direktivet skrevet ind i den nationale lovgivning, at få solgt ud af eksisterende engangsplastprodukter og at ændre forbrugernes vaner. Men hvis du ser dig omkring, er plastiksugerør nu stort set blevet erstattet af sugerør af glas eller papir.
2: Når et direktiv skal udarbejdes, foregår det i flere trin. Først kommer Europakommissionen med et forslag, som derefter behandles og ændres af Europaparlamentet og Rådet for den Europæiske Union. Det betyder, at parlamentet både er med til at udarbejde og vedtage direktiver. Det sidste skridt består i at indarbejde direktivet i EU-landenes nationale lovgivning. Man plejer at bruge udtrykket gennemførelse i national ret om denne proces. I modsætning til forordninger, som er direkte gældende i alle medlemslande, skal direktiver først gennemføres i national lovgivning.
3: Men hvordan foregår det egentlig? Det er de nationale myndigheder i hvert EU-land, der beslutter, hvordan de vil indarbejde direktivet i deres nationale lovgivning. Som udgangspunkt skal det gøres inden for 2 år efter, at direktivet er vedtaget. Men tidsfristen kan forlænges, hvis det er nødvendigt for at sikre en glidende overgang til de nye regler for både EU-markedet og medlemslandene.
2: For at direktivet kan træde i kraft, skal de nationale regler leve op til de mål, som direktivet har fastsat. De nationale myndigheder skal underrette Europakommissionen om de tiltag, de træffer. Hvis de undlader at gøre det, kan kommissionen indlede en traktatbrudsprocedure på grund af mangel på kommunikation. Mere om det senere.
3: Direktiverne kan fastsætte minimumstandarder, men disse kan muligvis allerede være gældende i EU-landenes egen lovgivning. Der er intet, der forhindrer landene i at fastsætte højere standarder. Medlemslandene har derfor ret til at indføre strengere regler end dem, der står i direktivet, men de må ikke gå under minimumstandarderne. Direktiverne fastlægger således fælles grænser, der sikrer harmoniserede regler i hele EU.
2: Hvis et medlemsland ikke gennemfører et direktiv i sin nationale lovgivning, kan kommissionen indlede en traktatbrudsprocedure. Kommissionen kan også indlede en traktatbrudsprocedure, hvis et land ikke gennemfører et direktiv korrekt, eller som tidligere nævnt, hvis kommunikationen mellem et EU-land og kommissionen er mangelfuld. Hvis problemet ikke bliver løst efter kommissionens første advarsel, kan den vælge at sende sagen videre til EU-domstolen. I visse tilfælde kan kommissionen anmode domstolen om at pålægge medlemslandet en bøde.
3: Bødens beløb skal afspejle, hvor alvorlig overtrædelsen er, og samtidig være høj nok til at have en afskrækkende effekt. Faktisk skal bøden være stor nok til at sikre 2 ting. For det første, at medlemslandet begynder at overholde direktivet. Det skal være mere fordelagtigt at overholde direktivet, end ikke at gøre det. For det andet skal bøden samtidig sikre, at landet ikke vælger at ignorere direktivet fremover.
2: Bødens størrelse afhænger også af, hvor meget det enkelte land har råd til at betale. Formålet er aldrig at forårsage økonomiske problemer for et medlemsland. Tværtimod er formålet med en traktatbrudsprocedure først og fremmest at sikre, at medlemslandene overholder EU's regler til gavn for alle borgere i hele EU. Denne podcast er produceret af Europarl Radio,
3: Europaparlamentets webradio.
0: Ken jij een eigenaar van een kleine onderneming? Zo ja, dan weet je vast hoe uitdagend dat kan zijn. Kleine en middelgrote ondernemingen of KMO's vertegenwoordigen maar liefst 99% van alle bedrijven in de Europese Unie. KMO's zoals bakkerijen, kapsalons, bloemenzaken en boekenwinkels vormen de ruggengraat van de Europese economie. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. En in deze podcast kom je te weten hoe de EU KMO's steunt. KMO's bieden werk aan zo'n 100 miljoen mensen in de EU en zijn goed voor meer dan de helft van het bruto binnenlands product van Europa. Toch worden KMO's vaak met allerlei uitdagingen geconfronteerd, waardoor ze het moeilijk hebben om op de markt te overleven. Zo moeten ze concurreren met grote bedrijven, omgaan met verstikkende bureaucratie en zich een weg banen door het oerwoud van internationale activiteiten. Gelukkig biedt de EU een helpende hand. KMO's zijn per slot van rekening cruciaal voor de werkgelegenheid, innovatie en economische groei van Europa. Daarom steunt de EU actief ondernemers die de Europese economie draaiende houden. Laten we bekijken hoe de EU KMO's in de praktijk ondersteunt. De Europese Commissie wil van Europa de aantrekkelijkste plek maken om kleine bedrijven op te richten, te laten ontwikkelen en uit te breiden. Daarom kwam het in 2020 met een nieuwe Europese KMO-strategie. Dankzij deze strategie kunnen alle bedrijven op steun rekenen, ongeacht hun grootte of de sector waarin ze actief zijn, van innovatieve technologische start-ups tot traditionele ambachtelijke bedrijven. Het doel is om de praktische barrières voor ondernemingen uit de weg te ruimen, het gebruik van digitale technologieën te versterken en de overgang naar duurzame bedrijfsmodellen te stimuleren. Om de KMO-strategie uit te voeren, bestaan er verschillende ondersteuningsprogramma's. Eén daarvan is het Enterprise Europe Network. Als bedrijfeigenaar sta je niet alleen. Het Enterprise Europe Network helpt KMO's hun volledige potentieel aan te boren op internationale schaal. Dit netwerk is actief in 40 landen wereldwijd. Het brengt experts van aangesloten organisaties bijeen die erom bekend staan uitmuntende bedrijfsondersteuning te bieden. Het netwerk heeft tot doel KMO's in de EU te informeren, adviseren en assisteren in alle fases van hun ontwikkeling. Het helpt KMO's toegang te krijgen tot programma's en financiering van de EU en biedt begeleiding bij de toepassing van oplossingen op basis van hernieuwbare energie en het benutten van zakelijke kansen. Neem vooral een kijkje op de website van het Enterprise Europe Network als je hierover meer wilt weten. Overweeg je een bedrijf op te richten of heb je dat onlangs gedaan? Dan kan het Erasmus-programma voor jonge ondernemers je helpen ervaring op te doen en ideeën te ontwikkelen. Via dit programma kun je namelijk tijd doorbrengen bij een buitenlandse KMO van een ervaren ondernemer. Het is een samenwerking waar iedereen voordeel uit haalt. Beide partijen kunnen zo nieuwe Europese markten en zakenpartners leren kennen en andere manieren ontdekken om een bedrijf te leiden. De Europese interne markt is al 30 jaar lang een hoeksteen van de EU, die alle Europese burgers toelaat om in alle EU-landen vrij te leven, te werken en te reizen. Bovendien biedt de interne markt stevige voordelen voor bedrijven. Zij kunnen namelijk rekenen op juridische stabiliteit, toegang tot de markt, financiële diensten, investeringskansen en financiering. In feite is de interne markt een lanceerplatform voor EU-bedrijven. De COVID-19-pandemie heeft laten zien hoe belangrijk een goed werkende interne markt is voor de veerkracht van onze economie. Als je hier graag meer over weet, luister dan op Europarl Radio of Spotify naar de podcast 30 jaar eengemaakte markt in de Europese Unie, wat hebben we bereikt en waar willen we naartoe? Deze podcast maakt deel uit van de reeks Geschiedenis en Feiten van het Europees Parlement.
4: Uit de pandemie hebben we ook geleerd dat de interne markt op sommige vlakken nog niet volledig ontwikkeld is en dat er nog verbeterpunten zijn. Daar wil de EU met haar programma voor de interne markt iets aan doen. Via dat programma zal nog tot 2027 1 miljard euro worden uitgetrokken om het concurrentievermogen en de duurzaamheid van KMO's te vergroten in het kader van het herstel na de pandemie. Daarnaast heeft de EU beslist om veel meer te gaan investeren in de Europese bedrijven. Zo werd in 2021 het fonds InvestEU opgezet om aanzienlijke financieringsmogelijkheden te bieden. Het fonds zal nog tot en met 2027 beschikbaar blijven en moet zorgen voor meer investeringen, innovatie en banen in de EU. Dankzij InvestEU hebben KMO's toegang tot financiering op maat. Op regionaal niveau zijn er dan weer de Europese structuur- en investeringsfondsen die extra kansen bieden. Geven om KMO's betekent geven om de werkgelegenheid van vandaag en morgen in de EU. Neem contact op met het dichtstbijzijnde Europe Direct Informatiecentrum als je meer wilt weten over EU-middelen die jij kunt gebruiken om je zaak te laten floreren. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: В 2021 году Алексей Навальный был награжден премией имени Сахарова за свободу мысли, присуждаемой Европейским парламентом. Премия, названная в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова, была учреждена в 1988 году и вручается лицам и организациям, защищающим права человека и основополагающие свободы. Алексей Навальный – самый выдающийся голос оппозиции России, известный как разоблачитель коррупции и ярый критик президента Владимира Путина, умер при загадочных обстоятельствах 16 февраля 2024 года в отдаленной исправительной колонии за Полярным кругом. Алексей Навальный родился в 1976 году, был юристом, блогером и политическим активистом. Он приобрел международную известность, занимаясь организацией протестов против российского правительства, баллотируясь на выборах и выступая за проведение антикоррупционных реформ. Он был самым яростным критиком Путина. Алексея Навального задержали в середине января 2021 года, когда он вернулся в Россию после выздоровления от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок». Он провел более месяца в Берлинской университетской клинике «Шарите» с августа по сентябрь 2020 года и большую часть времени находился в реанимации. Сразу после выздоровления он вычислил лиц, которые, по его мнению, сыграли роль в его отравлении. Под видом сотрудника в сфере безопасности Алексею Навальному удалось выманить признание от агента госслужб, что был использован химический яд. Алексей Навальный возложил ответственность за отравление на российское правительство, но власти отвергли эти обвинения. На второй пленарной сессии в октябре 2021 года Европейский парламент объявил Алексея Навального лауреатом премии имени Сахарова за свободу мысли в соответствии с ранее принятым решением конференции председателей и лидеров политических фракций Европарламента и присудил ему эту премию. В момент объявления лауреата заместитель председателя Европейского парламента Хейди Хаутола заявила: Алексей Навальный проявил большую храбрость, пытаясь вернуть российскому народу свободу выбора. На протяжении многих лет он боролся за соблюдение прав человека и основополагающих свобод в своей стране. Это стоило ему свободы, за это он едва ли не лишился жизни. От имени Европейского парламента я призываю к его немедленному и безоговорочному освобождению. После церемонии присуждения премии в декабре 2021 года Давид Сассоли, занимавший в то время должность председателя Европейского парламента, заявил: «Сегодня эта премия имени Сахарова также означает, что Европейский парламент решительно призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального». Российские власти остались глухими к этому и многочисленным другим призывам ЕС. Алексея Навального, который первоначально находился в заключении во Владимирской области, к востоку от Москвы, перевели в декабре 2023 года в колонию в сибирском поселке Харп. 16 февраля 2024 года он умер в тюрьме, где отбывал 19-летнее заключение по обвинениям, которые, согласно широко распространенному мнению, считаются политически мотивированными. 28 февраля, всего лишь через 12 дней после смерти Алексея Навального, его вдова Юлия обратилась к Европейскому парламенту на пленарной сессии в Страсбурге. Она была явно взволнована, произнося свою речь. Если вы действительно хотите победить Путина, вы должны стать новаторами, вы должны перестать быть скучными. Путин — это главарь организованной преступной группировки. Вам и всем нам необходимо бороться с преступной группировкой. И политическая инновация заключается в том, что нужно использовать те методы, которые применяются для борьбы с организованной преступностью, а не для политической конкуренции. Не дипломатические ноты, а расследование финансовых махинаций. Не выражение обеспокоенности, а поиск пособников мафии в ваших странах, незаметных юристов и финансистов, помогающих Путину и его друзьям прятать деньги. В сессионном зале председатель Европарламента Роберта Мецола заявила: «Европейский парламент и его депутаты самым решительным образом осуждают убийство Алексея Навального. Это преступление заслуживает международного и независимого расследования. Миру нужна справедливость». В своей резолюции Европарламент решительно осудил убийство Алексея Навального и выразил полную поддержку Юлии Навальной в ее решимости продолжать дело своего покойного супруга. Подчеркнув, что народ России нельзя путать с воинствующим и автократическим режимом Кремля, депутаты Европарламента выразили солидарность со всеми теми людьми, кто, несмотря на жестокие репрессии и тяжелые личные последствия, с которыми они сталкиваются, продолжает находить в себе храбрость говорить правду. Этот подкаст доступен на всех 24 официальных языках ЕС, а также на русском языке. Вы можете послушать больше подкастов на веб-радио Европейского парламента Europol Radio.

Wereldwijd is een steeds intensere wedloop aan de gang om technologische dominantie te bereiken. Artificiële intelligentie, 5G en groene technologieën spelen daarbij een belangrijke rol. De EU is zich ervan bewust dat ze daadkrachtig moet optreden. Daarom heeft de Europese Commissie in 2020 de nieuwe industriestrategie voor Europa aangenomen. Het doel van deze strategie? Ervoor zorgen dat de Europese industrie groener en digitaler wordt en beter kan concurreren met de rest van de wereld. Verder is het de bedoeling om de industriële en strategische onafhankelijkheid van de EU te vergroten. In werkelijkheid ligt de EU, wat kritieke technologieën betreft, achter op andere spelers op het wereldtoneel, zoals China. Ze wil dan ook de kloof op het vlak van innovatie en de productie en het gebruik van innovatieve technologieën dichten. Daarom heeft de Commissie voorgesteld een platform voor strategische technologieën voor Europa op te richten. Dit platform, dat STEP wordt genoemd, vormt een oplossing op maat om te voldoen aan de grote investeringsbehoeften van de Europese industrie. Daarnaast moet STEP ervoor zorgen dat de EU de wereldleiders niet alleen bijbeent, maar dat ze de koppositie weet te veroveren. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze aflevering maken we kennis met het Platform voor Strategische Technologieën voor Europa, STEP. We gaan dieper in op de manier waarop STEP helpt de strategische onafhankelijkheid van de EU te versterken en de EU concurrerender en veerkrachtiger te maken in een context van constante technologische ontwikkeling. Landen in de hele wereld ondernemen specifieke stappen om steun te bieden aan sectoren die proberen koolstofneutraal te worden en digitale technologieën te bevorderen. Zo kwam Canada in 2023 met het Made in Canada-plan, dat een reeks instrumenten bevat om te investeren in een schone economie. Tegelijkertijd doet China er alles aan om een wereldleider te worden op het gebied van zowel economie als technologie. Het land heeft bijvoorbeeld een initiatief in het leven geroepen met de naam Made in China 2025. Dat moet China helpen zijn positie in de mondiale productie te verbeteren, nieuwe technologieën te ontwikkelen en minder afhankelijk te worden van buitenlandse toeleveranciers. Als reactie op zulke plannen zou de EU met behulp van STEP projecten financieren om de ontwikkeling en productie van zogenoemde deep tech en digitale technologieën te ondersteunen. Denk daarbij aan artificiële intelligentie en machinaal leren. Daarnaast zou er ook financiering gaan naar schone technologieën die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, en biotechnologieën, zoals biofarmaceutica. In het kader van de groene en de digitale transitie is STEP ook bedoeld om de EU te helpen haar strategische afhankelijkheid te verminderen en zo bij te dragen tot een zelfredzamer en veerkrachtiger technologisch landschap. Maar hoe gaat de EU dit investeringsinitiatief bekostigen? De bedoeling is om via STEP bestaande EU-instrumenten te benutten door middelen te herverdelen en een extra budget van 10 miljard euro vrij te maken. De totale investering via STEP kan oplopen tot 160 miljard euro. Zoals in het voorstel van de Commissie wordt benadrukt, brengt het gebruik van bestaande EU-middelen drie belangrijke voordelen met zich mee. Het zorgt ervoor dat de financiering sneller kan worden uitbetaald, biedt meer mogelijkheden voor het combineren van financieringsbronnen en zal uiteindelijk leiden tot een efficiënter gebruik van EU-middelen. Deze financiële stimulans is gericht op strategische projecten voor het bevorderen van de ontwikkeling van digitale, schone en biotechnologieën. Deze moeten een antwoord bieden op de uitdagingen van de groene en de digitale transitie. Een uniek kenmerk van STEP is het zogenoemde soevereiniteitszegel. Dat is een kwaliteitslabel dat de Commissie toekent aan projecten die bijdragen aan de STEP-doelstellingen. En het is niet zomaar een label. Het is een hulpmiddel om publieke en private investeringen aan te trekken. Een ander belangrijk onderdeel van STEP is de oprichting van een soevereiniteitsportaal. Het gaat daarbij om een openbare website die een brug vormt tussen mogelijke investeerders en projecten die bijdragen aan de groene en de digitale transitie van de EU. Op het soevereiniteitsportaal zijn initiatieven te vinden die aansluiten bij de strategische doelstellingen van STEP, net als informatie over financieringsmogelijkheden.
Het voorstel van de Europese Commissie om STEP op te richten werd in behandeling genomen door de Begrotingscommissie en de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie van het Europees Parlement. Deze commissies hebben een verslag gepresenteerd dat het parlement tijdens zijn zitting van midden oktober 2023 heeft goedgekeurd. De parlementsleden betreurden dat de Europese Commissie zich niet had gehouden aan haar belofte in het kader van het werkprogramma voor 2023 om aan te dringen op de oprichting van een nieuw Europees Soevereiniteitsfonds. Wel erkenden ze dat, hoewel de voorgestelde vorm van STEP beperkt was, dit platform snelle resultaten kan opleveren door gebruik te maken van bestaande programma's en daartussen verbindingen tot stand te brengen. Het parlement vindt dat STEP in de volgende begrotingsperiode moet dienen als proef voor een uitgebreid soevereiniteitsfonds. Kortom, STEP is meer dan alleen een financieringsmechanisme. Het is een structurele oplossing voor de enorme investeringsbehoeften van de Europese industrie. Volgens de Commissie is gemeenschappelijke EU-financiering nodig om een gemeenschappelijk Europees industriebeleid mogelijk te maken. STEP is een stap in de richting van een innovatievere, duurzamere en meer zelfvoorzienende Europese Unie. Wat de toekomst betreft is het een voorloper van een breder initiatief, het Europees Soevereiniteitsfonds, dat werd voorgesteld door de Commissie. De oprichting van dit fonds zou helpen om het industriële vermogen van de EU te vergroten en particuliere investeringen aan te trekken.